Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

like a province. There's the Cape Town, wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word. Is dag en keer aan de stormer wat losloopt.

0: yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarschoenen aan op sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaas.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Yes, have I told you lately? En dit is natuurlijk Geraldine.
0: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Ja, maar vandaag wordt het vrijdag, hè? Tenminste, vandaag ook 9 to 5. Wanneer is je vergadering daar, 11:45 daar bij dat restaurant, dat nice restaurant, dat nieuwe restaurant daar bij jou, daar om je hoek, daar bij jouw huis. En dan werken we ons nog niet 9 to 5 vandaag. Ja, wel iets vergadering, dat is ook ons nog maar werk. Gary Moore, Friday on my mind.

Het was prijs hij delen, die hele dorp was daar. Kobus het soos altijd weer die beste gevaar. Toe hy opstap met sy rugby prestatie, oor hy confidentiële informatie. Hy kon uitvis wat juffrou Miller in die skoolhoof se oors is.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: met je dreamerij op jouw stas.
1: Dat zijn 42 uur door 2 in die middag. Tijd voor ons dreenerij, broermuziek, treffers, biltong en braaivleis. En dan meneer en Hanse Gimmer, daar is hulle vir jou.
2: Jou broermuziek treffer op jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Dat is dus jou boeremuziek treffers en ja, altijd lekker om so boeremuziek treffertjie te luister.
3: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.
2: Nou ja, toe kwart voor, vijf voor, dan bring ek gauw vir jou die verkeer vir Oulaas en 3 uur die nuus en dan keer ons lekker verder saam.
4: Every second, every minute, every hour, music for your soul, jou stasie.
5: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: Jou stasie.
1: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Jou stasie verkeer.
2: Right, sloerige van Oulans, dan die verkeerssake, daar in Gauteng, ongeluk op N1 noordwaarts na Allendale pad, regterbaan is geraak, wees voorsichtig, en een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Flying Saucer is nou opgeklaar. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Gordonweg, linkerbaan is gesluit daar, wees toch maar voorsichtig. KwaZulu-Natal, 5 meter terug, verkeersopeenhoping op HPN3 suidwaarts voor Hammersdale na Cliffdale, verwag vertragings daarso, en dan ook een stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts voor Mgweni pad, linkerbaan is gesluit wat vertragings veroorsaak, en stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Cliffdale, linkerbaan is versper. Wees toch maar voorsichtig. Kaapstad verkeer, geen opdatering daar nie, ons kyk hoe goeie wat ons ander verkeer vir ons sê, hierso by N1 inbound uit Okavango, no injuries, ongeluk hier by daar plaasgevind het, wees maar voorsichtig. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Right, Karlien van Jaarsveld met Sweet Dreams, net daarna jou nuus om 3.
0: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Stuur voor mij jouw antwoord. Don't worry, be happy.
1: Jouw stasie, dat niet.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Hierdie is jouw stasie.

0: Haus waschen.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: Yo, Stassi. The word. She said, I suppose you've heard. It's a big limousine rolled up.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.